0: The pain of losing a loved one is never easy. It will leave you feeling overwhelmed. At Clientele, we understand that burying loved ones with dignity truly matters. Our funeral plans pay out cash within just 24 hours and you receive 200 Rand airtime when you claim to make those important calls. Plus, we cover up to 13 people on one plan. SMS KFM to 31044. That's 31044. Clientele Life is an authorized FSP and licensed life insurer. T's and C's online. Standard rate supply.
1: Smart Shoppers, hier is een klein ietsie terug voor jouw mankie. Spandeer 500 rand of meer op 16 juni bij Pick n Pay Supers, Hippers of Clothing en krijg een 50 rand Smart Shopper coupon direct op je strookie gedrukt. Gebruik dit met je inkoopies van 22 tot 28 juni. Dit is ons manier om jullie meer waarde terug te geven. Kom thuis naar Pick n Pay. 1 koopbewijs per klant. Bees en feest geld.
2: Back to the most music with Tracy Lang on KFM 94.5.